0: van 3 uur.
1: Het Jan Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
3: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk, omdat je met je team een prijs kunt vieren. Dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
1: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
2: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
3: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
1: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
3: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
1: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.
1: Ja, welkom in het programma Mijn Dozijn. We hebben inderdaad weer een gast die 12 mooie stukken muziek uitgezocht heeft. En die zullen we straks laten horen. De gast is geboren in de Betuwe in Andelst. Maar vanaf zijn 5e jaar is hij gaan wonen met zijn gezin in Arnhem. Hij heeft daar de lagere school gevolgd, de middelbare school, dus de ULO van toen de tijd. Hij zou de kweekschool gaan doen, maar nee hoor, dat is niet van gekomen. Want zijn vader, die een herenkapsalon had, die zei, ja, er is een bediende uitgevallen en misschien zou jij hier kunnen werken. Nou, dat heeft Jan gedaan en hij is er 50 jaar gebleven. Hij heeft de zaak overgenomen van zijn vader en hij heeft heel wat mannen in en rond Arnhem-Zuid geknipt. Zijn vrouw komt uit Huissen en nu wonen ze alweer geruime tijd samen in Huissen. Ze hebben 2 kinderen, een zoon en een dochter en 4 kleinkinderen. En als ik vraag aan Jan Daams, wat is je hobby? Dan zegt hij muziek, muziek, muziek. Hij heeft vanaf zijn 5e, 6e, 7e jaar intens geluisterd naar de radio. Hij heeft geluisterd naar de Skymasters, de Ramblers, het KRO Dansorkest. Hij was helemaal verslaafd aan radio. En daardoor nam hij kennis van de muziek. Hij heeft gespeeld, of speelt nog steeds, in een band. Dat is de Amazing Band. Samen met Bert Stienissen, die hier eerder gast is geweest. En hij heeft gezongen in verschillende koren. We gaan het straks allemaal horen in dit programma. Mijn Dozijn met Jan Daams.

0: Welkom, Jan Daams in dit programma Mijn Dozijn.
1: Dankjewel.
0: Ja, heerlijk hè, die muziek van Cliff Richard en The Shadows, want die mag je er ook bij noemen. Ja. The Young Ones, dat is de eerste die jij hebt gekozen in de reeks van 12. Hoe was dat proces eigenlijk om zo'n top 12 samen te stellen?
1: Heel moeilijk, want ik had er liever 50 gehad. Hè.
0: Ja.
1: Want het is zo moeilijk kiezen, het is zoveel mooie muziek. Maar goed, uiteindelijk kom je tot 12 nummers. En dat is een mix, een combinatie van mooie nummers, goede nummers, herinneringen. En dat, uiteindelijk kom je dan tot een lijstje waarvan ik er nog een hoop eigenlijk vergeten ben. Maar goed.
0: Mm-hmm. En welke associaties heb je dan bij dit nummer van Cliff Richard?
1: Nou ja, daar begon het eigenlijk een beetje mee. Hè. Cliff Richard, rond 1960 hadden wij onze eerste plaatjes thuis. En dat begon met Hello Mary Lou. En dan kwam Cliff Richard erbij. En toen kwam die film uit, The Young Ones. Ja. En daar gingen we naartoe. En daar kwamen dus de eerste nummers. Maar Living Doll had hij al gehad als hit. Uiteindelijk is dit een beetje symbolisch voor alle muziek die Cliff Richard gemaakt heeft voor mij.
0: Ja, ja. Zeg, je had een platenspeler thuis of je ouders hadden een platenspeler. Wat was de eerste single die jij hebt gekocht?
1: De eerste single die ik heb gekocht was Good Luck Charm van Elvis.
0: Ah, ja, ja, ook uit die tijd dus.
1: Ja, ja. En we hadden een pick-upje, dat kun je vergelijken met zoals je vroeger een autoradio had waar een cd in kon. En dat soort brievenbusachtig.
0: Ja.
1: En dat was het eerste pick-upje wat we hadden. Konden ze geen LP's of zo, dat was er helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar daar begon het mee.
0: Met Good Luck Charm van Elvis. En toch ben je begonnen met Cliff, want dat was altijd een strijd, hè? Cliff,
1: ja, maar Elvis komt nog.
0: Elvis komt nog, kijk. Ja. Dan wordt het straks weer 1-1.
1: Nee, maar een strijd was niet. Maar Cliff die probeerde een beetje de Engelse Elvis te zijn. Hè? Ja. Hij trok ook een beetje zo met zijn lip. Maar dat heeft hij later wel laten vallen. Want hij had genoeg capaciteit om het op zijn manier te doen.
0: Ja. Zeg, we gaan over naar het volgende nummer van de Kings. En dat is Days.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel nummers van de Kings. Ja, toch heb je gekozen voor deze wat langzame.
1: Nou, de Kings vind ik eigenlijk wel een beetje ondergewaardeerd. Want het is een geweldige band. Met Ray Davies als frontman. Die heel alles geschreven heeft. Als je de eerste nummers van de Kings hoort. Dat is eigenlijk een beetje punk. Hè? All day, all of the night, till the end of the day. Dat begon, als je later naar de punknummers kijkt. Heeft dat veel van die muziek al weg. Maar goed, later werd het veel melodieuzer. Met Sunny Afternoon, Lola en Waterloo Sunset. En deze vind ik een van de mooiste, ook omdat hij een jaar of 10 geleden heeft hij dit op Glastonbury nog gedaan met groot koor en orkest.
0: Ja.
1: En toen was net de basgitarist Pete Quive overleden en hij was volledig geëmotioneerd bij het nummer, maar daarom werd het wel heel mooi. Ja. En het is ook een heel mooi nummer.
0: Ja, het is een prachtig nummer van de Kings, Days, en dat wordt gevolgd door een nummer van Simon & Garfunkel.

0: Ja, dat is heerlijke muziek die je in beweging brengt. Maar we blijven toch even stilzitten, want we kwijten ons van onze taak.
1: Ja, ja, zeker.
0: Welk nummer hebben we nu gehoord?
1: Nou ja, kijk, in mijn lijstje hoort natuurlijk een nummer van Simon & Garfunkel. Het is zoveel prachtige muziek gemaakt ook. En, ja, dit lied heb ik gekozen omdat het een up-tempo nummer is. En wat je niet zoveel hoort bij Simon & Garfunkel. Dus het zwingt de pan uit. En vooral die big band die erachter zit, dat maakt het tot een prachtig nummer. En eigenlijk was het vroeger een B-kantje van Bridge Over Troubled Water. Maar je kunt het ook bijna weer als een A-kant beschouwen, denk ik. Maar zodoende mijn keuze voor deze plaat.
0: Ja, nou veel muziek, zeker van dat album Bridge Over Troubled Water, is allemaal een A-kant. Ja. Als het in singletermen moet worden uitgedrukt. Hè?
1: Ja, het is jammer dat ze al zo vaak uit elkaar en weer bij elkaar zijn gekomen. Maar dat gebeurt nogal eens met duo's. Hè?
0: En vooral als ze heel creatief zijn.
1: Ja, ja, ja, zeker. Want,
0: we gaan nu naar Nederland.
1: Ja.
0: Naar de Sandy Coast.
1: Ja, ja. Sandy
0: Die hebben prachtige muziek gemaakt.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Een van de eerste, hoort bij de eerste lichting Nederlandse beatband, zoals dat toen heette. Ook uit Den Haag. Met Hans Vermeulen als de grote man. Ja, en ik vind dat een van de prachtigste stemmen in de popmuziek van Nederland.
0: Ja.
1: Die heeft zoveel mooie muziek gezongen, maar ook gemaakt.
0: Ja.
1: En ja, dit nummer is er ook weer een voorbeeld van. Hij heeft ook geschreven voor Anita Meij bijvoorbeeld, Alternative Way. En ja, als je het allemaal terugluistert wat hij allemaal kan, maar hij kan eigenlijk alles zingen. Het is een beetje soul-achtige, blues-achtige stem. Het is jammer dat hij vroeg overleden is, tenminste.
0: Ja.
1: Zeker wat hij allemaal nog had kunnen doen.
0: Ja. En heeft dit nummer nog een speciale herinnering, behalve dan dat je Hans Vermeulen prima vindt?
1: Nou, nee, niet speciaal. Ik ben eigenlijk alle muziek van de Sandy Coast van het begin af aan wel een beetje gevolgd. Dus het heeft niet echt een speciaal. Nee, maar ik vind dit gewoon een heel mooi nummer.
0: Goed, daar gaan we naar luisteren. En het wordt gevolgd door het nummer dat heet Groovin' van de Young Rascals.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, met deze muziek van Jan Daams. Hij heeft het uitgezocht. De Young Rascals en Groovin. Kwamen we in een zomerse sfeer.
1: Ja. Ja, het is
0: vanwaar
1: niet,
0: deze keuze?
1: Ja, het is niet zo'n bekende groep. Hè. Ze komen uit Amerika. Later heten ze de Rascals. En ze spelen eigenlijk voornamelijk soulmuziek. Maar dat zou je niet zeggen als je dit nummer hoort. Mm-hmm. Maar de nummer vind ik eigenlijk mooi vanwege de zomerse sfeer die het uitstraalt. Het is zo'n kabbelend liedje wat je echt kunt voorstellen dat het een mooie warme zomermiddag is.
0: En, je relaxed.
1: Heel relaxed. Dus als je ooit een top 10 van zomerhits zou moeten samenstellen, dan zou deze er zeker in staan.
0: Juist. Misschien wel bij de top 5.
1: Dat zou maar zo kunnen, ja.
0: Wie weet. Zeg, van de Young Rascals gaan we over naar een Nederlandse nummer. Het enige Nederlandse nummer, als ik het zo heel snel zie. Ja, met de Sandy Coast, maar Nederlandstalig.
1: Ja, Nederlandstalig. Ja.
0: Hou je überhaupt wel van Nederlandstalige muziek?
1: Ja, zeker. Want er is dus zoveel mooie Nederlandstalige muziek als je in de cabaretwereld kijkt wat daar uitgebracht is. Dus. Ja, en dat is hetzelfde geld weer. Het is moeilijk kiezen. Ja. Dus bij deze is het ook een beetje zo van, dus zeg ik het als ook maar symbolisch neer als een van de mooiste Nederlandse nummers.
0: En dan hebben we het over Vluchten kan niet meer van Frans Halsema en Jenny Arian. Wat trek je aan in dit nummer?
1: Ja, nou, het komt oorspronkelijk uit die musical, hè, Nu naar bed. En geschreven door Harry Bonneke, Annie M. Schmid.
0: Ja.
1: Maar ja, het is eigenlijk nog steeds actueel, hè, als je de tekst hoort. En natuurlijk prachtig die stemmen bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
0: Het is helaas een evergreen.
1: Ja, dit is echt een evergreen, ja. En dus als je praat over een lijstje met Nederlandstalige nummers die mooi zijn, dan hoort deze daar ook weer helemaal in.
0: We gaan er naar luisteren. Frans Halsema en Jenny Arian. En het wordt gevolgd door The Rose of My Heart van Johnny Cash.

0: Ja, The Rose of My Heart van Johnny and Johnny zou je kunnen zeggen. Want Jan zong ook nog een klein stukje mee in dit nummer. Want ja, Jan, jij zingt zelf ook in een band. En een van de nummers die jij ten gehoor brengt op het toneel is dit nummer Rose of My Heart. Dus vandaar ons verzoek. Zing even een stukje mee en dank dat je dat hebt gedaan.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, nu Johnny Cash.
1: Ja, nou ja, het is een heel bekend country lied wat door al heel veel artiesten is uitgebracht. En Johnny Cash die bracht hem uit bijna aan het eind van zijn leven op zijn laatste LP, waar ook Hurt op stond. Maar de laatste broosheid van zijn stem laat het mooi horen. En daardoor krijgt het eigenlijk een hele ontroerende sfeer. Ja. Dus vandaar dat ik dit eigenlijk een heel mooi nummer vind.
0: Ja. Zeg, jij bent een muziekliefhebber eigenlijk al vanaf je geboorte, heb je zo verteld.
1: Nou, geboorte.
0: Nou ja, in ieder geval heel snel wil je allerlei klanken via de radio tot je nemen.
1: Ja.
0: Je hebt twee kinderen, een zoon en een dochter. Ja. Hebben die dat een beetje meegekregen?
1: Ja.

0: En had je vroeger in de kapsalon, hè, want daar heb je zo ongeveer 50 jaar gewerkt, ook altijd muziek staan of de radio aanstaan?
1: Ik heb 50 jaar bij de radio gestaan, ja.
0: Ja?
1: Ja, altijd. Altijd muziek aan.
0: Ja. Ja. En de klanten vonden dat ook prima?
1: Ja, ja, zeker. Maar natuurlijk wel op de achtergrond. Maar ja, vandaar dat ik natuurlijk ook zo'n brede muzieksmaak heb gekregen. Ja. Omdat je zoveel muziek hebt gehoord. En, ja.
0: En welke radiostation had je dan aan?
1: Ja, dan gaan we terug. Eerst toen Radio Hilversum 3 er nog niet was. Het heette toen was
0: Hilversum 3.
1: Hilversum 2 en later Hilversum 3.
0: Ja.
1: En ja, het hoort in ieder geval altijd in die zenders, ja.
0: Ja, dus de muziekzenders.
1: Ja, de muziekzenders.
0: Ja. Oké, van je kapsalon, Johnny Cash, gaan we over naar de Everly Brothers. En die hebben natuurlijk ook heel veel muziek gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Maar jij hebt gekozen voor On the Wings of a Nightingale.
1: Ja, ja, nou ja, goed, wat je al zegt, die hebben heel veel muziek gemaakt. Eigenlijk al voor mijn tijd, zeg ik dan altijd een beetje.
0: Ja, het is zijn een bandje van 1958,
1: ja,
0: 1959.
1: Zeker al. Ja, ja, ja. Maar goed, want die stemmen die komen ook zo prachtig bij elkaar van de Everly Brothers. En ze hebben ook dingen zelf geschreven. Ze zijn ook net als Simon & Garfunkel ook weer uit elkaar geweest. Ruzie, zoals het met veel duo's gaan. Je hebt het nou ook weer, Agder en Murk zijn niet met ruzie uit elkaar, maar ook uit elkaar. Zijn weer gelukkig
0: zijn
1: bij elkaar. Nick en Simon zijn uit elkaar. Misschien komen die ook weer een keer terug. Maar zo gaat dat vaak met duo's.
0: Ja, maar niet bij de Blue Diamonds.
1: Nee, nee, niet bij de Blue Diamonds, nee. Maar ja, dit is in ieder geval, ze hebben heel veel mooie muziek. En dit nummer kwam eigenlijk uit nadat ze dat reunieconcert hadden in de Royal Albert Hall in Londen. En Paul McCartney heeft dit nummer voor hun geschreven. En het werd meteen weer een grote hit. Dus.
0: Het is een prachtige melodie. Inderdaad geschreven door Paul McCartney, The Wings of a Nightingale. En daarna hebben we Elvis Presley met The Wonder of You.

0: Thank you.
1: Ja, we zijn weer in de uitzending. We waren even gefascineerd door The Wonder of You van Elvis Presley. En Elvis hebben we gehad, maar wat kun je daarover vertellen? Ja, want nou ja, Elvis heeft ook weer zoveel nummers gemaakt en toch heb je deze gekozen.
2: Elvis die mag natuurlijk ook niet ontbreken in het lijstje, want het is een icoon in de muziekgeschiedenis.
1: Ja.
2: En die was natuurlijk ook alweer een tijdje bezig voordat ik een beetje bewust was van de muziek. Maar goed. En ook hier is weer uitkiezen van een nummer weer heel moeilijk. Maar dit, ja, deze live-opname vind ik heel mooi. Vanwege ook het grote orkest wat erachter zit en het koor.
1: Ja.
2: En dat, dat geeft een fantastisch mooi geluid.
1: Ja.
2: Dus vandaar.
1: Zeg, en jij zingt natuurlijk in jouw band, de Amazing Band. Heb je ook nummers van Elvis Presley die jullie zingen?
2: Ja, we doen One Night With You,
1: mm-hmm.
2: Wooden Heart, nog.
1: Mooie oude nummer.
2: It's Now or Never.
1: Ja.
2: Dus ja, dat zijn ze geloof ik wel zo'n beetje.
1: Jullie band zingt en maakt veel gebruik van oudere nummers.
2: Ja. We zijn ook allemaal wat ouder.
1: Ja.
2: Dus dan, en we spelen vaak voor ouderen.
1: Ja.
2: Dus dat, dan is dat logisch dat we dat zo doen.
1: Ja. En jij bent de zanger. Je hebt altijd gezongen. En je... Zingt ook nog in een mannenkoor? Of?
2: Nee, nu niet meer.
1: Dat heb je gedaan? Dat
2: heb ik gedaan, ja.
1: Oké. En ja, dan gaan we over naar... Ja, we hebben Elvis gehad. Daarvoor hebben we Cliff gehad. En nu krijgen we de Rolling Stones en de Beatles. Het is wat.
2: Ja, het wordt nu de top 3.
1: Ja, we gaan naar de top 3.
2: En dan moeten de Stones en de Beatles natuurlijk in. Want die zijn zo bepalend geweest in de jaren 60. De overgang van de... Zeg maar de muziek die wij toen hadden van Johnny Lyon en Rob de Nijs en Willeke Alberti.
1: Ja.
2: En toen kwam die Engelse golf van
1: de
2: muziek
1: Engelse beat,
2: over Nederland heen. Met de Beatles en de Stones voorop natuurlijk.
1: Ja.
2: En ja, dat heeft de jeugd natuurlijk enorm beïnvloed in die tijd.
1: Mm-hmm.
2: Dus vandaar ook een nummer van de Rolling Stones. Ja. En dan kies ik voor Honky Tonk Women. Omdat dat echt een feestnummer is. Het is een beetje vergelijkbaar met Satisfaction. Als je dit op een feestje draait, dan...
1: Dan is het feest al geslaagd.
2: Dan is het gelijk feest.
1: Ja.
2: Dus vandaar Honky Tonk Women.
1: Maar er zijn ook nog andere nummers van de Rolling Stones die je heel mooi vindt.
2: Je kunt er tientallen opnoemen die fantastisch zijn. Ook de ballads die ze zingen. En,
1: ja. Dan komt de onvermijdelijke vraag, ben je meer een fan van de Stones of van de Beatles?
2: Ja, nou ja, daar heb ik al vaker met mensen over gehad. Ik ben fan van allebei, omdat ik het niet vergelijkbaar vind.
1: Nee.
2: Kijk, de Beatles hebben veel meer stemmige muziek dan de Rolling Stones. En de Rolling Stones zijn wat ruiger. Dus het heeft allebei zijn charme. Dus ik vind allebei prachtige muziek.
1: Dus op verschillende momenten kun je luisteren naar de verschillende bands.
2: Ja,
1: omdat
2: ze
1: ook allebei een andere stemming kunnen vertegenwoordigen.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Na de Rolling Stones dus de Beatles met het nummer In My Life. Afkomstig van Rubber Soul.
2: Ja, dat was ook een van de mooiste LP's, heette het toen nog, hè, de Rubber Soul. En dan zag je al een beetje de ontwikkeling die richting Sgt. Pepper's. Het werd steeds harmonieuzer en nieuwe vondsten die erin zaten. En ja, er staan heel veel mooie nummers op. In My Life vind ik gewoon een van de mooiste die er is. Maar ook daar geldt, er zijn er nog veel meer.
1: We gaan luisteren naar deze twee legendarische bands.
2: Ja.
1: Dus eerst de Rolling Stones met de Honky Tonk Woman, het feestnummer. En dan de Beatles, meer ingetogen met In My Life.

0: Ja, ze mogen de Beatles In My Life. En, ja, het is een hele muzikale reis die we in dit uur hebben gemaakt met Jan Daams. De laatste twee nummers van de Rolling Stones en de Beatles. Ja, dan gaan we over naar jouw nummer 1. Zo kun je het eigenlijk niet zeggen. Nee, want je hebt me verteld dat je een heleboel nummers heel erg mooi vindt. Ja, ja. Maar het is vooral een wat nostalgische reis geweest.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is, komt ook een beetje op de leeftijd, denk ik. Hè?
0: Ja. Zeg, en de hedendaagse muziek, spreek je dat toch aan?
1: Sommige dingen wel, ja, natuurlijk.
0: Ja, kun je daar voorbeelden van noemen?
1: Pik de krenten een beetje uit de pap. Ja. Nou ja, Danny Vera vind ik mooi. Die maakt echt mooie muziek.
0: Ja.
1: Dus alles wat maar een beetje balladachtig of gewoon op een normaal lied lijkt, zeg maar. Want dat
0: is plastisch uitgedrukt, maar ik begrijp wel wat je bedoelt.
1: Ja, je weet wel wat ik bedoel. Nee, dus ja, ik hoor zeker wel mooie muziek.
0: Ja, maar Danny Vera staat er niet in. Het is echt een reis geweest, hè, door
1: de vroegere tijden. Je moet kiezen, hè?
0: Ja.
1: Kiezen valt altijd niet mee dan.
0: Nee, en als je nu thuis bent, dan heb je dan nog de radio aan? Of zit je dan op Spotify? Hoe moet ik het bij jou
1: sowieso
0: zien?
1: Sowieso de radio aan. Als ik thuis ben, heb ik de radio aan.
0: Ja.
1: En anders ga ik bovenaan mijn computer ga ik andere muziek draaien of...
0: En welke radiozenders heb je dan nu?
1: Nou, meestal Radio 5 nu.
0: Ja.
1: Dus komt een beetje de muziek.
0: Je bent er meegegroeid van 3 naar 5.
1: Ja. Dan komt de muziek die ik nu uitgezocht heb, die komt meest aan bod. Hè?
0: Ja. Zeg, en ben je ook nog een liefhebber van klassieke muziek?
1: Ja, ik vind zeker Mozart vind ik altijd heel mooi.
0: Ja.
1: Ook, en vooral de nummers uit het Zauberflöte, die zijn... prachtig. En dus het is natuurlijk, maar ik draai het niet regelmatig, maar ik vind het zeker mooie muziek bij.
0: Ja. Dus je hebt een breed spectrum van muzieksmaken die je mooi vindt.
1: Ja, zeker.
0: De hele dag staat vol met muziek, geloof ik.
1: Ja, in de auto ook. Ja,
0: ik zie dat je vrouw die hier ook in de studio zit, heftig niks.
1: Ja.
0: Zeg, we gaan over naar jouw laatste nummer. Ja. Dat is van James Taylor. Ja. You've Got a Friend. Ja, die staat niet voor niks op nummer 1, denk ik.
1: Nee. Dat nummer, dat heeft eigenlijk alles. Prachtige tekst, mooie melodie. Geschreven door Carole King. Nou ja, ik weet niet of dat... weet dat hij heel veel muziek geschreven heeft, Carole King. Ook.
0: Ja. En die twee hadden ook een goede verhouding.
1: Die hadden, het was zo. In die tijd was dat zo'n klein groepje bij elkaar. Ja. Carly Simon, Carole King, James Taylor en nog. Dus. En Carole King heeft het zelf ook gezongen. Maar ik vind deze opname van James Taylor eigenlijk de mooiste.
0: Ja, dus die overtreft eigenlijk de oorspronkelijke.
1: Ja, maar ze hebben het ook wel. Als je het weet, je gaat opzoeken op YouTube, zijn er ook dat ze het samen zingen. Zijn opname van. Dus.
0: Ja.
1: En James Taylor treedt nog steeds op. Hè, dus.
0: Ben je ooit bij een optreden van hem geweest?
1: Nee, dat niet. Maar ja, dit is dus. Dit kwam uit in het najaar van 1971.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dat singeltje toen nog gekocht. Ik heb hem nog steeds. En ja, laat het nou net ook de tijd zijn dat ik mijn vrouw leerde kennen.
0: Kijk.
1: Dus ja, een mooie herinnering kan het niet zijn. Hè?
0: Dus dit nummer is opgedragen aan je vrouw.
1: Precies.
0: You've Got a Friend for a Lifetime.
1: Ja, zo kun je het zeggen.
0: Ja. Dat is mooi. En zij zit hier ook in de studio en ze glimt met jou mee.
1: Ja.
0: Dat is mooi. Zeg Jan, we hebben een prachtige uitzending gehad met jouw 12 nummers. En je zei al dat je nog wel een top 50 zou kunnen samenstellen. Ja, dat kan helaas niet
1: in
0: mijn dozijn.
1: Nee.
0: Ik zeg tegen de luisteraars hartelijk dank voor het luisteren. En zo langzamerhand glijden we toe naar de muziek van James Taylor. Nadat we allerlei mooie andere nummers hebben gehoord. Ja, ik merk dat ik de tijd een beetje vol moet praten.
1: Zullen we
0: dat samen nog even doen?
1: Ja, ik vond het heel leuk om te doen.
0: Kijk.
1: Ja, zeker ja. Het is, ik zeg altijd, het is mooi moeilijk om zo'n lijst te maken. Maar om nu de verhalen erbij te vertellen.
0: Dat is mooi.
1: Nee, hele, hele leuke ervaring.
0: Daar komt hij. Dankjewel Jan, James Taylor.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel Pieter voor de techniek.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

rockstar. Ik heb het eigenlijk nooit gewild. Alhoewel, als ik heel eerlijk ben in mijn jeugd, wilde ik best wel een band gaan spelen. Ik probeerde te zingen, maar kon er helemaal niets van. Deze mannen doen het anders. Ze komen uit Zweden. Wasted Wizards, zo heet de band. En een wannabe rockstar openen deze uitzending van Schouten bij Nacht. Met daarin natuurlijk de vaste onderdelen zoals we daar hebben. De Killer Classic. 2006 is dit jaar, 20 jaar geleden. Lance Lopez is de artiest. Simplify Your Vision was het album. Je hoort zometeen Stones in My Pathway. In de oerknal het buurtalbum van Sabotage. Het heet Sirens. Komt uit het jaar 1983. Je hoort zometeen I Believe. En in de showcase ook in de jaren 80. We gaan aandacht besteden aan het album van Gary Moore. Dat heet Run for Cover. In de eerste week hoor je All Messed Up. De Rock 13, de nieuwe nummer 1 is voor de Foo Fighters met Window. En Royal Blood heeft ook weer een nieuwe single uit. Ik ben helemaal top, vind ik hem. 10 over 10 hoor je zo meteen als nieuwe binnenkomen. En dan hebben we ook nog gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek, zoals deze. We blijven even in Scandinavië. Dit is Crimson Day.

De opening van Schouderbenach was geheel in het teken van bands uit Scandinavië. Bes Verjelsen, zo heet het de band, ze komen uit Zweden. Accelerating Hearts. En daarvoor hoorden we die Crimson Day, die komen dan weer uit Finland, uit Tampere. En je hoorde ze met War Machine. Genoeg over Scandinavië, genoeg over Europa. We gaan gauw naar Amerika en we gaan naar Texas. Ik ga je zo het verhaal vertellen over deze man en mijn kennismaking met deze man. Dat was jaren geleden. Maar we gaan eerst even aandacht besteden aan de Killer Classic. Dan gaan we 10 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit in het jaar 2006. Killer Classic. Lance Lopez, daar hebben we het over. Uit Texas, Simplify Your Vision is het album uit het jaar 2006. En ik kwam deze man tegen op een speciale middagavond in toen nog de Heineken Music Hall. The Night of the Guitar in het teken van Jimi Hendrix. Elke virtueuze gitarist die speelde daar een nummer van Jimi Hendrix en ook zijn en haar eigen werk. Zo ook Lance Lopez. Deze speelde hij volgens mij niet. Van het jaar 2006 is deze Stones in My Pathway.

komen uit Florida. Gaan al een jaartje of 15 mee. Maak een heerlijke metalcore. Wage War, zo heet de band. En Blindfold. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar Lance Lopez. Simplify Your Vision, zo heet het album. Stones in My Pathway, ik vertelde je het verhaal. Nadat de gitaar was er in het jaar 2001 op 2 december. Steve Vai staat erop. Steve Lukather staat erop. Eric Sardina staat erop. En dus ook Lance Lopez. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Het nieuwe nummer 1 hoor je zo meteen. Die is van de Foo Fighters. En hun laatste die heet Windows. En dit Britse duo brengt weer lekkere nieuwe muziek uit. Er is nog een tijdje stil rondom deze band. Maar ze zijn er weer. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13. Royal Blood, daar hebben we het over. Hun laatste single komt nieuw binnen. Die heet 10 over 10.

0: Ze staan voor de eerste week op de nummer 1 positie van de Rock 13, de Foo Fighters en Window. En dan wordt een nieuwe binnenkomen, eindelijk weer nieuwe muziek van Royal Blood, 10 over 10. We gaan weer terug in de tijd naar 1983 maar liefst.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In het jaar 1983 brachten de broers John en Chris Oliva als de band Sabotage het album Sirens af. Dit is het nummer I Believe. Het begint rustig, maar dat schijnt.

Believe, maar dat werd later wel even anders. Schouder vannacht een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels hopelijk gewend bent. Deze band komt uit Duitsland. De band heet Velvet Rush. Ze hebben goed geluisterd naar bands als AC/DC. Dit is hun laatste. The Sound of Letting Go.

0: Deze band uit India, Kirish and the Chronicles, die spreken zich regelmatig maatschappijkritisch uit. Zo ook hun laatste single, Generation Coward, hoorde je hier bij Schouten bij Nacht. En dan voor uit Duitsland, ik zei het al, Velvet Rush, hebben goed naar bands als AC/DC geluisterd. Je hoorde The Sound of Letting Go. Gaan wij even kijken naar de showcase. Je weet wel, 4 weken lang gaan we aandacht besteden aan 1 centraal album. Dit keer een album van Gary Moore. En dat album komt uit de vorige eeuw, uit het jaar 1985.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: Hij is niet oud geworden, 58 jaar. Hij overleed op 6 februari van het jaar 2011. Maar in 1985 bracht hij samen met wat muzikale vrienden een heerlijk album uit. Dat album heet Run for Cover. In de eerste week deze. All Messed Up.

MMMR Music. Maar de leden die ken je van de band Stone Trip. Het zijn de schrijvers van de band Stone Trip. Die dachten van, we doen eens een keer iets onder een andere naam. Fire Still Burning hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar Gary Moore in het jaar 1985. Het album Run For Cover. Ik zei het al, heel veel muzikale vrienden deden mee. Onder andere Glenn Hughes. Je hoorde All Messed Up. Brengt ons alweer bij het einde van Schouten bij Nacht. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. En ik zeg alleen nog maar, tot dan.

0: nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
2: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
1: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
3: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
1: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Jannes met Blijft onze liefde een geheim, een nummer uit 2013 over een liefde die zich vooral achter gesloten deuren afspeelt. Maar ja, als je echt van iemand houdt, dan wil je dat natuurlijk het liefst met de hele wereld delen. Jannes was dat hier op Eén Vallei. En daarmee heet ik u heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands. Luistert u in Ede, Renswoude, Rhenen, misschien Scherpenzeel, Veenendaal of Woudenberg? Van harte welkom. Maar natuurlijk ook iedereen die ver daarbuiten uit onze regio naar ons luistert. Heeft u een verzoekje of opmerking of wilt u gewoon even reageren? Dat kan via de mail en dat kan dan wel via gezellighollands@1vallei.nl. Uw reacties zijn altijd van harte welkom. En dan gaan we door met iets helemaal nieuws. Thomas Agda en Paul de Munnik zijn weer volop bezig met nieuwe muziek. Volgende week verschijnt hun nieuwe album De Eén. En daarop staat ook deze nieuwe single. De titel klinkt misschien best aantrekkelijk, zeker na een drukke week. Even helemaal niets doen.

0: Ja, soms heb ik heimwee van Robert Pater. Een hele nieuwe single die vorige maand verscheen. Robert heeft hiervoor een nummer van Frank van Etten in een compleet nieuw jasje gestoken. Een lied over terugdenken aan wat geweest is en over herinneringen die soms ineens weer bovenkomen.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: We gaan terug naar 1958, naar de tijd van de oude singles en de eerste Nederlandse popgroepjes. De Butterflies waren de broers Luc en Gordet Colmion uit Amersfoort. In 1958 brachten zij Al doe je nog zo lief uit, een aan de keerzijde van Willem wordt wakker. Dus we gaan even bijna 70 jaar terug in de tijd. Hier zijn de Butterflies met Al doe je nog zo lief in de nostalgie van Gezellig Hollands op 1 Vallei.

0: Suzanne en Freek met Pijnstiller. Een gloednieuwe single die pas een paar dagen geleden verscheen. Een mooi nummer over de momenten waarop het leven even tegen zit. En hoe belangrijk het dan is dat er iemand naast je staat. Pijnstiller wordt ook de titel van hun nieuwe album. Dat volgende maand gaat verschijnen.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week zetten we bij Gezellig Hollands een van de grote namen uit de Nederlandse muziek eens extra in het zonnetje. Want dat is namelijk Willy Alberti. Zijn echte naam was Karel Verbrugge en hij werd in 1926 geboren in Amsterdam. Muziek zat er al vroeg in. Als kleine jongen stond hij al te zingen en later zou die stem uitgroeien tot een van de bekendste stemmen van ons land. Willy Alberti kon eigenlijk van alles. Natuurlijk kennen we hem vooral van de Nederlands levenslied, maar hij zong ook graag Italiaanse liedjes en waagde zich zelfs aan een opera. Vooral in de jaren 50 en 60 was hij enorm populair. Nummers als Marina, Corne Prima en Piove werden grote successen. En natuurlijk was er ook die bijzondere muzikale band met dochter Willeke Alberti. Vader en dochter stonden regelmatig samen op het podium en waren ook samen op de televisie te zien. Willy Alberti had een stem die je eigenlijk meteen herkende. Warm, krachtig en altijd met veel emotie. En dat gevoel gaan we nu horen in twee nummers die we achter elkaar draaien. We beginnen met een van zijn bekendste liedjes uit 1968, De Glimlach van een Kind. En daarna hoort u Mijn Zoon, een gevoelig nummer uit 1975. Twee nummers van een artiest die een belangrijke plaats heeft gekregen in de geschiedenis van het Nederlandse lied. We zetten hem deze week graag nog eens extra in het zonnetje. Hier is Willy Alberti met eerst De Glimlach van een Kind en direct daarna Mijn Zoon.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: We gaan daarvoor terug naar het begin van de jaren 70 met de cabaretgroep Don Quixoting. De tekst die we gaan horen werd geschreven door Jan Boerstoel. Het gaat over een hele bijzondere verjaardag, want opa wordt maar liefst 100 jaar. En dat zou natuurlijk een groot feest moeten zijn. Maar bij Don Quixoting loopt zo'n feest net even anders dan je zou verwachten. Met die typische droge humor van het Nederlandse cabaret van toen. Don Quixoting met opa's 100ste verjaardag.
2: De morgen van zijn 100ste verjaardag kreeg opa een beschuit bij zijn ontbijt. En deden alle zusters even aardig. Per slot is 100 jaar een hele tijd. Hij mocht de hele dag bezoek ontvangen. Er werden stoelen rond zijn bed gezet. En roodpapieren slingers opgehangen. Dat gaf meteen zo'n feestelijk cachet. Om 10:30 kwam de directeur persoonlijk, gewapend met een potplant en een speech. Te lang en slaapverwekkend als gewoonlijk.

de hartelijkheden. En ieder bracht cadeautjes voor hem mee. Voornamelijk tabak en confituren, maar ook een paar pantoffels en een vest. En drie kisten sigaren, hele dure, want zijn gezichtsvermogen was nog best.

verwanten die hem kusten, nog voordat hij ze eigenlijk had herkend. Rechtop in bed met blosjes op de konen.

0: Als straks de avond valt van Chalain. Een mooi Nederlandstalig nummer met die warme en herkenbare sfeer waar Chalain zo goed in is.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: En dan gaan we door met de nieuwe single van Arie Roubouche. Een echt levenslied over liefde, maar ook over twijfel en onzekerheid. Want wat gebeurt er als iemand uit het verleden ineens weer terugkomt? En je merkt dat diegene van wie je houdt langzaam begint te veranderen. Hier is Arie Roubouche met Dat jij meer en meer verandert.

De zo herkenbare stem van Boudewijn de Groot met Kindermeidslied. Het is een bijzonder nummer uit 1973, afkomstig van het album Hoe sterk is de eenzame fietser? De oorspronkelijke tekst is van de Engelse dichter William Blake en werd voor deze uitvoering in het Nederlands vertaald door Ruud Engelander. Een kleine, bijna verstild liedje over kinderen, herinneringen en bij het voorbijgaan van de tijd. En dan gaan we nu naar iets eentonigers, naar een stuk meer romantiek. Twee bekende stemmen uit het Nederlandse levenslied bundelen daarvoor hun krachten. Frans Bauer en Sineke, een duet over verlangen, gezelligheid en natuurlijk ook samen zijn met degene die het liefst dicht bij je hebt.

Ja, en met Frans en Sineke is een uurtje gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Heeft u opmerkingen, een verzoekje of wilt u gewoon even reageren? Dan kunt u mailen naar gezellighollandsapenstaartje1vanlijk.nl. En wilt u deze uitzending nog een keer terughoren? Dat kan op de donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Terugluisteren kan natuurlijk ook. Dat kan dan via website van Xon en 1 Vallei. Ga daarvoor wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond ben ik er weer met een nieuwe Gezellig Hollands. En de samenstelling en presentatie waren in handen van Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met iets heel nieuws van Treintje Oosterhuis. Haar nieuwe single heet Meisje. Treintje schreef het nummer samen met Diggy Dex en René van Mierlo. Een persoonlijk en waarom niet uitgebracht in een bijzondere jaar, waarin ze ook stilstaat bij haar inmiddels 30-jarige carrière. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En hier is Treintje Oosterhuis met Meisje.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond allemaal, welkom bij de Weekendploeg, uitzending 92 alweer. We zijn vandaag met de sportkenner Maurits en met Dirk. En die is denk nog even helpen met iets opzetten met twee collega's hier. Er gaat iets gebeuren in onze tv-studio, maar we gaan eerst luisteren naar John Lennon en Yoko Ono.

0: Ja, ja, welkom bij uitzending 92. Ik zei het net ook al van de weekendploeg. En ze zijn net binnenkomen gelopen, Dirk van E en Maurits. En meestal vragen we natuurlijk zware werkweek gehad, maar ik heb gehoord dat jullie net een goed verhaal hebben. Mau, je zei dat je een goed verhaal had, je hebt net zo hard gelachen.
1: Ik heb niet per se een heel goed verhaal, maar ik moest gewoon even heel hard lachen. Dat is het. Echt zo bijzonder om het nu uit te gaan leggen op de...
0: Nee, dat is niet interessant voor onze vele luisteraars.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nou, ik heb net gehoord dat jullie... Dirk, ik heb net gehoord dat jullie iets naar boven hebben getild.
2: Ja, het is zeker 3 meter lang.
0: En het zit nu in je broek.
2: Ja. Ik wou zeggen, hoe ga ik dit vertellen zonder dat het smerig wordt? Het is 3 meter lang en het is heel hard. Een stalen pijp.
0: Ik hoor net van onze collega's dat ze nog 17 keer heen en weer moesten lopen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Hij dacht, ik moet naar boven, ik neem maar even mee.
2: Nou, staat er beneden zo'n gozer die staat dan uit te leggen van, je moet dit en dit via de lift. Ik zeg, ik moet niks, gozer.
0: Van iemand van Cultura.
2: Ja.
0: Ja. Want wie denken ze nou wel dat ze zijn, joh?
2: En ze dachten dat ik een of andere ingehuurde pol was, natuurlijk.
0: Ja, zo ziet het er natuurlijk ook wel uit, hè?
2: Nee, dankjewel.
0: Maar goed, we hebben nog een wekelijks rubriekje.
3: De Keetknaller.
0: En Dirk, jij hebt, zoals je vanochtend al vertelde tegen mij, elk nummer uitgekozen met een verhaal. Omdat we natuurlijk wat journalistieker en informatiever willen worden. Ja. Maar nu vertelde je met de auto dat je alles in 4 uur, gewoon een uurtje in de auto in elkaar hebt geflanst.
2: Ja, dit hoef je niet te onderwijzen. Oh.
0: Vertel me iets meer over dit nummer. Nee, ik wilde eigenlijk meer, John Lennon en Yoko, wat was daarmee?
2: Trouwens, daar heb ik wel een verhaal bij. Waar was jij 9 oktober 1940?
0: 9 oktober 1940?
2: Ja.
0: Zo. Nou ja, niet op aarde in ieder geval.
2: Toen is Johannes Lennon geboren.
0: Ah.
1: Oh ja?
2: Ja.
0: In de oorlog?
2: Ja.
0: Vet hoor. En dan in de jaren 60 heeft hij de hele wereld veroverd.
2: En wat ook natuurlijk iedereen weet is... 9 oktober is het... Internationale Brievendag.
0: En,
2: dus wie zingt er een liedje over brieven? Arne Jansen. Maar liefst 7 brieven. Dames en heren, Arne Jansen met de Keetknaller van de week.
0: Prins Laurentien is jarig, ben ik vandaag gekomen. Ja, mijn achterburen
2: dat boeit dus helemaal niemand.
0: Nee, mijn achterburen hadden de vlag uit. En ik dacht, waarom heb

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien

0: Yves Berendsen met Voorgoed Voorbij. Dirk, waarom had je deze uitgekozen vanochtend?
1: Nou, omdat dit gewoon een ontzettend lekker nummer is wat ik hoorde bij de beste zangers, gezongen door Clouseau.
0: Ja, dat is het concept.
1: Dat is het principe.
0: Ja.
1: Dat is een nummer van Yves Berendsen. Oh, en Clouseau heeft het dus gezongen. Maar ik hoorde het van Clouseau, toen vond ik het al een mooi nummer. Maar toen ik het hoorde van Yves, toen dacht ik echt van wauw.
0: Dat is helemaal een shock.
2: Dat is een mooi liedje.
0: Hey, we hebben hier,
1: vooral de tekst heel mooi.
0: We hebben hier iemand in de studio die houdt van trail en wellness. Dus er zit hier een pen van Bel Air en dan trail en wellness in Duitsland.
2: Ja, klopt ja.
0: Hou jij daarvan?
2: Ja, daar ook wel van, ja.
1: Van wat?
2: Per ongeluk laten liggen.
1: Praat eens even normaal, wat?
0: Bel Air, trail en wellness in Etternach.
1: Bel Air, dat is toch van
0: Will Smith?
1: Ja, born and raised on the playground where I spend most of my days.
0: Prince Bel-Air. We hebben een beller.
1: Oh, dit vind ik verrassend.
0: Zullen we even aanbellen? Wie zijn
1: dit? Wie zijn dit?
0: Oh, mensen met capuchons.
1: Oh.
0: Gaan jullie verder? Ga ik even kiekwiet in.
1: We hebben ongeuren types.
3: Hallo.
2: Ben jij dit? Is het normaal?
1: Hey, niet.
3: Zijn Robin en Sam.
1: Nee, niet binnenlaten.
2: Jawel, binnenlaten.
3: Ja, kom er boven, denk ik.
2: Juist. Lieve luisteraars, we krijgen zo twee gasten erbij.
1: Ah, dit is mooi aan live radio, hè? Je weet nooit wat er gebeurt.
2: Je weet nooit
0: De bondgenoot heeft de televisie weer gewonnen. En we spreken hier met fan van het eerste uur, Dirk van E. Van Geert en die Olga, hoe heet ze ook weer?
1: Hoe heet ze nou ook weer? Dat is echt een fakes.
0: Van Chess naar Anouk, van Salar met zijn broedermoord, van de kussenbak. Dirk, wat vind je ervan?
1: Broedermoord! Ja, dat was leuk.
0: En
1: ja, ik moet toegeven, de laatste maand heb ik niet heel veel meer gekeken. Maar je weet wel, gewoon heel druk met de thuissituatie en zo. Maar terechte winnaar, hè? Woestergrond ook heel veel keek. Maar ja, weet je wat? De kijker kiest en de kijker heeft gekozen. Dus die gefeliciteerd Jan Verstegen, hè, want hij is ook nog presentator van het jaar. Ook nog.
0: Zo. En nieuws van vorige week eigenlijk al. Suzanne en Freek kondigen een nieuw album, Pijnstillen aan, een moeilijke periode. Ja. 13 november komt hij uit. Wat vind je ervan?
1: Ja, nou ja. Een moeilijke periode.
0: Ik vind het wel jammer dat ze geen vrolijke muziek meer maken. Die laatste vier nummers vind ik allemaal een beetje emotioneel.
1: Er zijn meer mensen met een moeilijke periode.
0: Oké,
2: nou goed. Het gaat nu over Suzanne Freek, Dirk.
0: Het gaat even over Suzanne Freek, Dirk. Klootzak. In ieder geval. en de nummer 1 hit hebben ze nu op de top 40. Binnen een week.
1: Ze nooit waren maar
0: de 28ste die dat ooit gelukt is. Het heet voor mij Paracetamol, of heet die voor mij?
1: Wel een Paracetamol.
0: Ja. We hebben hier natuurlijk twee mensen die zo erg op de wereldschaal bezig zijn. Minister Dylan Jazilkus, minister van Defensie, noemt Rusland de vijand. Moeten wij ons al klaarmaken?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Oké.
1: Ze moeten haar gewoon royeren.
0: Oh. Waarom?
1: Slaat het nou. Waarom is Rusland de vijand?
0: Ja, weet ik niet. Dirk.
1: Nee, precies.
2: Nee, we hebben
1: dat weet zij niet.
0: Waarom is Oekraïne niet de vijand?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Oké.
1: Rusland is niet de vijand.
0: Wie is dan de vijand?
2: Niemand. Dirk heeft iedereen lief. We zijn juist.
0: De wereld is van ons allemaal, zonnestraal.
1: Juist. Heel toevallig heb ik daar geen nummer van gekozen.
0: Nee, je hebt er wel eentje van Elton John.
1: Ja, nou ja, dat ging.
2: Is altijd goed.
1: Het gaat over krokodillen. Dat zijn onze vijanden.
0: Ja, wat is het verhaal hierbij?
1: Nou, dat krokodillen onze vijanden zijn.
0: Oké. Hier is Elton John met Crocodile Rock.

0: We zitten op dit moment met 5 man in de studio. Er zijn 2 indringers bijgekomen. Die gaan helaas niks zeggen. En die Dirk en die Maurits zitten niet eens achter een microfoon. Want die neemt deze hele serie.
1: Oh, jawel.
0: Hij komt opeens.
2: We zaten even de Nutri-score te bekijken van de pepernoten.
0: Is de zak al op?
1: Nou, Dirk die begon net te graaien.
0: Dames en heren, we zitten hier 20 minuten in de studio en de zak is bijna op van de pepernoten. Hoeveel kilo is het? Een kilootje?
1: Nee,
0: half kilo.
1: Nee. Half kilo denk ik. Ah, nee, lekker. Niet eens. 4 kilo.
0: Oh, crimflatie. 250 gram. Maar goed, we zitten hier met sportkenner. En wat vond sportkenner van Oranje afgelopen zondag? En überhaupt de 3 weken lang durende Interland Break?
1: Wat wil je eerst weten? Wat ik van Nederland vond?
0: Ja.
1: Verrassend. Het was anders dan normaal. Ik vond het onder Koeman altijd een beetje saai, een beetje eentonig. Hadden hetzelfde spel, met vierkant middenveld. Maar ja, dat is voor later. Dus ik vond het nu wel wat anders, vond ik leuk. Nieuwe spelers.
2: Hè? Onder Xavi speelden we die Grieken helemaal weg, hè?
1: Ja, helemaal weg, hè. Nee, maar leuk betekent niet dat we goed waren, Dirk.
2: Dit is een sportkenner.
0: Hey, maar, we kunnen beter ontslaan, denk ik.
1: Ik zeg wel dat het anders is, verrassend.
2: Ja, anders? Nee, het is helemaal niet anders.
1: Ja, zeker wel, tuurlijk is het wel anders.
2: Ja, het verrassende was dat we met 2-0 voor achter stonden in de rust.
1: Ja, dat was inderdaad ook heel erg verrassend, ja.
2: Ja. Voor de rest was er niks verrassend aan.
1: Nee, maar ik vond het ook helemaal gekloot aan jullie 2 weken.
0: Nu komt de ware aard
1: over. Nee, wacht nou even. Nee,
2: onze sportkenner is eindelijk om.
1: Nee, nu heb ik het over de landperiode.
0: 3 weken eigenlijk, hè? 2 weekenden.
1: Ja,
0: eigenlijk misschien wel 3 weekenden zelfs.
1: Ja, geen kut aan, joh.
2: 2 woorden. Xavi
0: taal gebruiken hier op Evenlijn.
1: Oh,
2: Xavi out.
0: Maar jullie hebben gewoon liever competitievoetbal en...
1: Ja, 100%.
2: Ja, heerlijk. Lekker PSV vanavond.
1: Vanavond lekker PSV.
0: Ik was gisteren bij VV Lunteren en het vrouwenvoetbal in Nederland staat onder druk. Dat heeft in principe niks met VV Lunteren gemaakt.
1: Nou.
0: Eigenlijk wel, maar daar gaan we het zo over hebben. ESPN zet niet meer uit. Budgetten krimpen. Talenten vertrekken massaal naar het buitenland. En de Eredivisie is weer op de schop gegaan. Utrecht bijvoorbeeld 9 contracten gestopt en speelt nu alleen nog maar met vrouwelijke jeugdspelers. Wat vinden we ervan?
2: Nou, balen, man. Utrecht.
0: Nee, maar gewoon überhaupt vrouwenelf.
2: Niemand van ons kijkt voetbal.
0: Nee, natuurlijk niet. Niemand kijkt.
1: Ja, ik vind het jammer voor ze. Maar
0: jammer voor de vrouwen?
1: Natuurlijk, ja, jammer.
2: Nou, okay. Nee. Kijk, ook geen korfbal. Dan mogen ze dan ook niet stoppen.
1: Nee, maar stel het gaat niet goed, dan is het ook jammer.
0: En Verstappen bewaart de zachte banden, want hij ging... In de eerste vrije training vandaag. En hij klokte daar de 6 tijd. En vandaag in de sprintkwalie klokte hij de snelste tijd. De stadion Pol. Hij heeft nog nooit gewonnen op Singapore. En ook niet op Madridring. Maar dit jaar is hij pas geïntroduceerd. En de Singapore zit er al jaren op. Dus gaat hij die eindelijk nu winnen? Sportkenner, wat denk je?
1: Geen idee. Volgende.
0: Oké, Humphries wint met Hovond eerste major in 2026 naar comeback in finale tegen Price. Heb je het gekeken?
1: Ja, zeker.
0: Oh, ja, ik heb wel, hè. Ik heb wel.
1: Ja.
0: Lekker dart, hè.
1: Heerlijk. Hij won van... wat zat er?
0: Price.
1: Tegen Price. Oh, dus die gozer met die hanenkam, toch?
0: Nee, dat is Peter Wright.
1: Oh, dat is Peter Wright. Ja.
2: Waarom noemen we hem nog sportkenner?
1: Ja, maar dart is geen sport, Dirk. Dat is een café-hobby.
0: Ik heb gisteren bij VI gehoord, als... ik in jouw oor fluister, gooi nu triple 20 en jij gooit niet triple 20, dan is het dus een sport. En, want bijvoorbeeld schaken, als je zegt schaken, zet die pion vooruit, dan kun je altijd die pion vooruit gaan. Maar je kunt nooit altijd een triple 20 gooien, daarom is het sport.
1: Wie zei dat?
0: Weet niet in bij wie. Oh. Lidler strandt in de halve finale, jeugd WK loopt de unieke dubbelslag mis, verliest voor Camtree en is daardoor niet naar gelijktijdig het jeugd wereldkampioen en normaal wereldkampioen. Wat vinden jullie ervan?
2: Ja...
0: Jammer, hè?
2: Sterker
0: nou,
2: Lidler.
0: Ik hoop dat het,
2: maar ook voor Lidler.
1: Ja.
2: Hè? Er zijn mensen die het die ook een zware tijd hebben. Niet alleen Lidler.
1: Deze
0: maar,
1: boze.
0: Wat wil ik nou zeggen?
2: Nou, dat je het daarmee heen bent.
0: Wat heb je eigenlijk met dit nummer, Dirk?
2: Nou ja, vooral... Your love! Lifting me higher! Nee, het is gewoon een goed nummer.
0: Nou, ik ben blij in ieder geval dat het competitievoetbal weer begint en dat we een leuk sportrubriekje
1: doen. Ja, dat is de conclusie.
0: Jackie Wilson.

0: Rustig.
1: Hé, hey, Dirk, wat...
2: Hey, Evan, hoi, hoi.
1: Moet ik nou rustig doen, man?
2: Ha, maar zo mee.
1: Heb je daar nog een leuk verhaal bij? Ik ben helemaal van de leuke verhalen vandaag.
2: Vroeger noemden ze mij Soulman.
3: Ja? Is het zo, ja?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Halve Soulman.
1: Wat is er dit weekend te doen?
2: Joh, halve Soulman. Ga door, volgende.
1: Zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Oh. Gluur aan de Rijn, Renen, Elst en Achterberg.
2: Dat is leuk.
1: Dit weekend verandert de gemeente Renen in een groot cultureel podium tijdens de Gluur aan de Rijn. Ja, we willen de kijkers informeren, Maurits.
3: Ja, dat kan ook eens kort, toch?
1: Artiesten spelen in huiskamers, tuinen, garages en andere bijzondere locaties.
2: We doen alsof hij dat uit zijn hoofd doet. En jij zegt, gaat u dat oplezen?
1: Je kunt genieten van muziek, theater en kunst van Amerikanen en Zweedse volk tot optredens voor kinderen. Zij zaterdag en zondag tientallen optredens en de toegang is gratis.
2: Pepernoot.

0: Konden wij misschien een meedoen, maar ik heb een gekneusde knie, dus dat is jammer. En dat is een kilometertje. Deelnemers rennen een kilometer dwars door het centrum met als hoogtepunt spectaculaire finish met nationale en internationale topatleten. Vanaf 6:50 begint het programma en rond 7:15 staan de finales van de snelste mannen en vrouwen programma. Een sportief spektakel om te bekijken of zelf aan mee te doen. De start is op het Raadhuisplein en de finish bij de Oude Kerk. Onder andere Europees indoor kampioen Samuel Chappell, EK-atleten Mabadi Abdaali en Jennifer Gulligers, de burgemeester, en Kimberly Bos zijn aangekondigd. En ik heb geen adem meer voor Jochen Otten. Die staat in de theaterlamperiet morgen.
1: Van sluipschutters, hè?
0: Echt? Oh, vet. En morgen zit ook mooi waar ik gaat optreden in de kade in E.
2: Ja.
0: En daar gaan we heen, hè?
2: Daar gaan we heen.
0: Diegene links hier gaat er ook heen, maar die wil niks zeggen.
2: Hij gaat mee.
3: Sam ook.
2: We gaan een teamuitje.
0: En die andere zit er ook bij. Die wil ook niks zeggen. Die gaat ook. Teamuitje naar de kade. En ga jij nog wat leuks doen, Dirk?
1: Ja. Ik feest in de kantine.
2: Feest in de kantine ook nog. Ja, er komt een zanger, toch? DJ.
1: Een zanger?
0: Ja, bij Harskamp Lunteren.
2: En bij de
0: derby,
2: andere...
0: Dat we dat tegenwoordig een derby noemen.
2: En bij de andere wedstrijd, hè, die op het programma staat daar zo.
0: Volgens het gelijktijdig speelt Lunteren 5 tegen Edevik.
2: Ja, dat is ook een potje. Mensen, kom kijken. Ja. Mocht je niks te doen hebben, of mocht je wel te doen hebben, dan is dat nog de moeite waard.
0: Ga naar het B-veld.
2: Op het sportpark Doornmushoef.
0: Lunteren 5 tegen Edevik.
2: Heb je de middag van je leven. En dan kregen we van ons een biertje.
0: Oké. Iedereen die Maurits aanspreekt, dat zeiden we ook in de eerste uitzending. Dat hebben we toch één biertje uit moeten delen.
2: Oh ja, serieus?
0: Opplein. Ja,
2: aan Dirk zeker.
0: Nee, Rick Hendriksen, de broer van iemand uit de Brommengang. Maar die is ook uit de Brommengang getrapt. Er zijn de laatste tijd veel mensen uit de Brommengang getrapt.
2: Oh.
1: Wat dan?
0: Maar goed, we gaan nu naar Buffalo.
1: Wat is er mis met de Brommengang?
2: Ja, nu begint eindelijk... Nu komen we te sprake.
1: Ja, een beetje spicy.
0: Ja, die militair die hier altijd is, die is ook uit de Brommengang getrapt.
2: En wat?
0: Die kwam nooit meer. En die gaf geen input. Die gaf geen... Die deed niet mee.
2: Ja, maar dan moet je het ook...
1: Uit hoeveel mensen bestaat de Brommengang nog dan?
0: Zou ik even kijken. Uit
2: hoeveel... En hoeveel van die gasten hebben allemaal een brommer?
1: Ja. En hoeveel van die gasten hebben een leven?
2: ik wil nog iets
3: zeggen. Eentje verloofd was.
0: En eentje is verloofd, hoor ik hier links. Hij kan ook gewoon in de microfoon praten. 7 leden heeft de Brommengang.
2: Oh ja? Oh,
1: 7 leden heeft de Brommengang. Ga door.
0: Dirk, wat is het verhaal van Buffalo Springfield?
1: Dat is voor wat het waard is, weet ik niet. There's some

0: kunnen we echt...
1: Wil je er niet heen praten? Ik vind het een beetje een rommelige uitzending.
2: Ik niet.
0: Ja, maar dat mag.
1: Die ding wat alleen maar praten, praten,
2: ik heb zin
1: praten.
2: In Beyoncé, mijn irreplaceable.
1: Ja, vind je zo luisteren? Ik hoorde dat...
2: Gonna hand me.
1: Ik hoorde dat Mau...
0: Ja, mooi.
1: Ik hoorde dat Mau 10 minuten wilde praten, want we hebben nog een kwartier.
0: Oh, nou ja, we hebben een kwartier, dus ik dacht, nou, dan kunnen we even lullen.
1: Nou, waar wil je het over hebben?
0: Ja, het maakt mij niet uit. Ik kan het overal over hebben. We kunnen het over het weer. Kunnen we daar niet even over hebben.
1: Ja, het weer met sport kennen.
2: Van de boswachter.
0: Het weer met sport kennen.
3: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
0: Ik ga normaal gesproken op mijn gevoel af. Maar ik pak voor dit keer even de app erbij op mijn telefoon.
1: Oh, dus jij kan het ook niet uit je hoofd?
0: Nee, ik kan het dit keer niet in mijn hoofd. Nee, ik heb me niet echt ingelezen.
1: Dat weekend is altijd wel lastig, hoor.
0: Het weekend is lastig. Oh, moet je alleen het weekend weten?
1: Nee, opnoemen wat er allemaal in het weekend is.
0: Oh, zo. Ja, oké. Okay. Het weer. Aankomende week. Dan hebben we het over van zaterdag tot zaterdag.
2: Ja. Dat is inderdaad aankomende week. Ja.
0: Dan hebben we het over, het schommelt een beetje tussen de 14 en 19 graden.
2: Oh ja. En dus regen of het is droog.
0: Precies.
2: Ja, dat dacht ik al.
0: En s'nachts schommelt tussen de 8 en 11 graden. Dus ja, voor mij.
2: Dat schommelt een beetje, hè?
0: Ja, het schommelt een beetje.
1: Ik vind dat 10 minuten blokje praten wel leuk, tot nu toe.
2: Ja, het weer is net een speeltuin, hè? Het schommelt een beetje.
1: Hé, hey, maar Mau, heb je nog tip voor de dames die morgen naar mooi werk gaan? We moeten aan op de fiets.
0: Wat is dit weer voor vragen?
1: De dames die naar
0: Prettenburg
1: Run bij Renen en Veendal gaan.
0: Nou, kijk,
1: de vrouw die naar orgelconcert Evert van de Veen in Renswoude gaan.
0: Als ik kijk naar het weer van Ede, dan hebben we het morgen over 15 graden. Nou, s'nachts gaat het rond de 10 graden hangen. Dus ja, dan heb je het rond 11 uur misschien, 12, 13 graden. Dus ik zou zeggen tegen de vrouwen, maar ook tegen de mannen, doe laagjes aan. Doe eens een trui misschien niet als je nou eens op aan te kijken.
2: Ik zit gewoon te luisteren.
0: Doe laagjes aan, dat is mijn advies.
2: Doe kun je altijd wat uitdoen. Aan. En niet make-up, maar gewoon kleren.
0: Ja, gewoon kleren.
1: Maar dit was het oorspronkelijke format. Dat die Gerbert het voor mijn eerste 20 uitzendingen altijd kleding had gegeven.
0: Wat zei je,
1: nou, dit was oorspronkelijk het format dat we aan onze hoofdredacteur zeiden. Jullie mogen best het weer doen, maar dan moet je ook kledingadvies erbij geven. Dat dit geen 20 uitzendingen volhouden. Maar ik denk, kom
0: Nee, dan moeten we het nu alweer doen. Maar ik heb het net gedaan, dus bij deze. Lange broek.
2: Laagjes aan.
1: Heb je nog een leuk feitje of een mop? De mop van Dirk, die willen we misschien ook terugbrengen.
2: Ja, een hele leuke mop.
0: Ik ben niet echt een moppetapper.
2: Nee, het is niet echt lachen met jou, hè.
0: Nou, dankjewel. Zal ik even een mopje opzoeken?
2: Ja.

0: ruimte.
1: To the left, to the left.
0: Hey Mau, je hebt je mop al helemaal ready?
2: Ja, oh. Ik heb voor de mensen thuis.
3: Ik zit al helemaal klaar om er helemaal...
2: Ja, mensen thuis, stoel je maar vast. Pak je chips en je drankje, want hier komt een hele leuke mop.
1: Chips en drankje.
2: Chips en drankje.
1: Serieus. Okay.
2: Waarom durf ik... Ja, mag die?
1: Ja, graag. We hebben het maar gedaan ook.
2: Waarom durft een koe nooit een mop te vertellen? Ja? Hij is bang dat andere koeien boeren.
0: Dit kan toch
2: niet? Zo slecht. Ja, ik moest een mop vertellen.
1: Ah, maar
0: de luisteraars hoorden hem denk ik niet eens. Wil je het even nog een keer herhalen?
2: Nee, dat is niet leuk meer. Ik zoek even
3: een
2: nieuw op.
3: Wedden, als jij hem nu nog een keer vertelt dat je nog harder begint te lachen, doe maar. Probeer maar eens. Nee. Jawel, doe eens.
2: Oh, hier.
0: Nee, ja. Probeer nog even die andere.
3: Probeer nog even één keer. Ik weet zeker dat je harder gaat lachen.
2: Ik doe even een nieuwe.
3: Oh, nou. Lekker spontaan zo.
2: Ik heb de grap van de dag, volgens
3: Okay. Nou, dat
2: mezelf. Waarom vliegen vogels 's winters naar warmere bestemmingen? Dat is veel makkelijker dan lopen. Ja, ik vind het ook niet grappig. Ja, ja. Ik moet lachen dat jullie met z'n aan zitten te kijken.
0: Ja, ja, ik daarom moet ik ook lachen.
4: Ja, ik vind het wel leuk.
3: Ja, dat zal wel.
2: Vertel even een mop dan.
3: Best. Zo uit mijn hoofd?
2: Ja. Niet de bus mop.
3: De bus?
2: De bus.
3: Bus met een bloedneus?
2: Nee. Oh, die ken ik niet.
3: Oh. Komt een man bij de dokter. Zegt de dokter, ruim je het ook even op?
2: Wat? Dat is zo. Ja, leuk.
3: Dank je. Kijk, die is wel leuk.
2: Nee, is niet leuk.
3: Jawel.
2: Nee.
3: Moet ik hem uitleggen?
0: Nee. Ja, leg even uit, Dirk.
2: Ja, leg maar uit op de radio. Nou goed, dat waren de moppen van...
3: Ken je de mop van die mummie?
2: Die leeft niet meer.
3: Nee.
2: Het is ingewikkeld.
3: Ja.
2: Leuk.
3: Dankjewel. En
2: dit is zo'n goede uitzending.
3: Het is zwart en als het uit de boom valt, is je kachel kapot.
2: Nou.
3: Ja, de kachel.
0: Dames en heren, dit was uitzending 92 alweer. Dat we dit al 92 uitzendingen volhouden. Ik heb geen
3: waarschijnlijk idee. De laatste uitzending.
0: De laatste.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Dit is Ike en Tina Turner met Baby Get It On. Tot volgende week, of niet. We kijken wel.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

Dit is 12 inch met een vleugje trap.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: Deze week hebben we gestart met Supermax en Love Machine. De volgende voor de Rock zijn en Charlene. En daarna was het de beurt aan Temptation. Het papa was een Rolling Stone. Vervolgens hoorden we Kisner Honger met Dolce Vita. Roxette met De Loop was daarna aan de beurt. En vervolgens Simply Red met Jericho. En ons wekelijks vleugje trends was deze week van Amos met CQ. Samenstelling Adrie Speckley. Volgende week om deze tijd is het weer een nieuwe 12 inch.

0: van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Pieter Nijhoff.

It's Magic. Daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Ruben Landman het lied Piloten sterven nooit horen, gezongen door Vera Mann. In deze link maak ik een koppeling met het woord piloten. De startplaat was daarom van de Schotse groep Pilot en heet Magic, een hit van hen uit 1974. De groep Pilot heeft niet zo lang bestaan. De band werd opgericht in 1973 en ging in 1977 grotendeels op in The Alan Parsons Project. En ik zei het al, ik maak in deze editie van Link een koppeling met het woord piloten. En dan is de link naar vliegtuigen snel gemaakt. En daarom nu songs die te maken hebben met vliegtuigen en vliegen. Een vliegreis begint veelal op een luchthaven. Dus lijkt het mij toepasselijk om de song van de Britse band The Motors uit 1978 weer eens te laten horen, waarin iemand op de luchthaven zijn vertrekkende geliefde helpt met haar bagage en toekijkt hoe ze via de gate aan boord van een vliegtuig gaat en tenslotte uit het zicht verdwijnt. Ja, eigenlijk een verhaal vol liefdesverdriet en emotie. Songwriter Andy McMaster van The Motors schreef het nummer al in 1976, toen hij in Londen onder de vliegroute van Heathrow Airport woonde. Hij zingt het ook in deze uitvoering en wordt onder andere begeleid door mede-bandlid gitarist Bram Tchaikovsky. En die ken je wellicht van zijn single Sarah Smiles uit 1979. Maar goed, wij gaan ons nu begeven naar Heathrow Airport met The Motors.

Je hoorde The Motors met Airport. De volgende bijdrage is van de formatie Renaissance. Dit is een Engelse progressieve rockband die in 1969 werd opgericht door Keith Relf en Jim McCarty. En dat waren beide ex-leden van The Yardbirds. In de periode tot 1987 maakte Renaissance een aantal albums, waarvan Ashes Are Burning, Turn of the Cards en Scheherazade and Other Stories wel de bekendste zijn. In 1987 viel de groep uiteen en zangeres Annie Haslam maakte een aantal soloplaten. Later zou de groep weer in wisselende samenstellingen gaan optreden. Annie Haslam was erg bepalend voor de fraaie zangpartijen op de albums. Ze had een heel groot stembereik en dat kon zij ook tijdens live optredens goed laten horen. Nu aandacht voor een opname uit 1975 van het album Scheherazade and Other Stories, getiteld The Vultures Fly High, of in het Nederlands De Gieren Vliegen Hoog. Ja, de betekenis van dit lied draait om de kwetsbaarheid van het leven, de wreedheid van kritische toeschouwers en de manier waarop machtige mensen profiteren van het ongeluk van anderen. De gieren in dit nummer zijn een metafoor voor deze personen die boven gewone mensen cirkelen. Ze wachten tot die op enig moment struikelen of falen, zodat ze kunnen toeslaan en zich het weinige dat die mensen nog hebben kunnen toe-eigenen. De zin "de gieren vliegen hoog, ze cirkelen boven ons allen" plaatst de roofzuchtige aard van deze critici tegenover menselijke empathie.

Je hoorde de formatie Renaissance met The Vultures Fly High. In deze uitzending van Link over vliegen. Zondagmiddag buiten Veldert. Dat is een lied uit 1969, gezongen door Frans Halsema, die ook het basisidee voor het thema aandroeg. En het werd geschreven door Michel van der Plas op muziek van Harry Bannink. Het lied speelt zich af in de zuidelijke nieuwbouwwijk buiten Veldert in het Amsterdam van 1969. En gaat over de geluidsoverlast die vliegtuigen veroorzaken bij het aanvliegen van een landingsbaan van Schiphol. Het lied gaat ook over de troosteloosheid van een saaie nieuwbouwwijk, waar geen plaats is voor liefde tussen twee jonge mensen, en over de daarbij behorende generatiekloof. De jongen en het meisje lopen door de weinig inspirerende nieuwbouwwijk en verklaren elkaar de liefde. Maar telkens worden ze gehinderd door een laag overvliegende DC-9. Het is een sombere zondagmiddag in deze kale wijk.

En dat was de onvergetelijke Frans Halsema met Zondagmiddag buiten Veldert. In deze link gaat het over vliegtuigen en vliegen. De volgende opname is daar ook een mooi voorbeeld van. Het is er een van Mike Oldfield, een multi-instrumentalist die in de meeste gevallen alle instrumenten die je hoort zelf bespeelt. In 1982 verscheen zijn album Five Miles Out. Hiervan hoor je de titelsong met zang van Maggie Reilly en af en toe ook van Mike Oldfield zelf. De drums worden niet door Mike bespeeld, maar door Graham Broad, een zeer vermaarde muzikant die met vele beroemdheden heeft gespeeld en zelfs nog drumles gaf aan Phil Collins. Het nummer schreef Mike Oldfield naar aanleiding van een angstaanjagende vliegervaring die hij zelf meemaakte. Hij was namelijk piloot en had een bijna doodervaring tijdens een vlucht in een klein tweemotorig propellervliegtuigje boven de Alpen van Spanje, waarin ze in een heftige onweersbui met zware storm terechtkwamen. Het vliegtuig was nog 5 mijl, dat is ongeveer 8 kilometer, verwijderd van het vliegveld. De songtekst zit vol met piloten- en luchtverkeersleidingsjargon, zoals stalling out, beacon, holding your heading true en mayday. Een spannend muziekstuk. Fasten your seatbelts.

Tot zover de vlucht van Mike Oldfield, 5 Miles Out, te vinden op het gelijknamige album uit 1982. Fly From Here is het 20ste studioalbum van de Engelse progressieve rockband Yes. Het werd voor het eerst uitgebracht in 2011 met de Canadese zanger Benoit David als vervanger voor John Anderson, die vanwege ziekte niet kon meewerken aan de plaat. 7 jaar later, in 2018, heeft producer Trevor Horn dit album opnieuw ingezongen en wat arrangementen veranderd. En hij noemde het album Fly From Here Return Trip. Over het algemeen werd de originele versie uit 2011 toch beter ontvangen. Het hele album is een suite met een doorlopend verhaal. De track We Can Fly volgt na de ouverture en die hoor je nu in deze bewerkte versie uit 2018.

0: En met deze opname van de groep Yes zijn we toegekomen aan het vaste onderdeel in dit programma. En dat is...
1: De Kofferbak.
0: In deze editie van Link, waarin vliegen het thema is, aandacht voor een lied geschreven en gezongen door het Britse gelegenheidsduo Typically Tropical, getiteld Barbados. Dat te vinden is op het album Barbados Sky uit 1975. De twee mannen achter Typically Tropical waren Jeff Calvert en Geraint Hughes. Beide werkten ze als geluidstechnicus voor een platenmaatschappij. Het verhaal achter Barbados begon toen Jeff Calvert met zijn vader een cruise door het Caribisch gebied maakte. Na zijn terugkeer in het Verenigd Koninkrijk besloot Jeff het nummer Barbados te schrijven, geïnspireerd door zijn bezoek aan het land tijdens de reis. Hij schakelde zijn vriend en collega Geraint Hughes in om hem te helpen bij het schrijven van het nummer. Nou was het beslist geen ambitieus en complex nummer. Het bevat slechts 4 akkoorden, want destijds waren dat de enige 4 akkoorden die Jeff kende. In 1998 maakte de Nederlandse danceformatie de Venga Boys daar een cover van, getiteld We're Going to Ibiza. De eindbestemming is in dit lied dus niet Barbados, maar het Spaanse eiland Ibiza. En ook dat werd een grote hit. Deze single stond 24 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op nummer 1. En je hoort nu, in het kader van de Kofferbak, beide versies in de mix. Je hoort de originele versie als eerste. En dat begint wellicht anders dan wat je gewend bent van de singleversie.
1: Je luistert naar Link.
2: Intro Tower from Coconut Airways 3712. This is Captain Tobias Wilcock holding on runway 29. Request ATC clearance. Over.
3: Here's Coconut Airways 372. Clear for takeoff. Climb to 10,000 feet and contact air traffic control on 136.7.
2: Coconut Airways 3712. Air traffic control 136.7. Received. Good day.
4: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

Van de popmuziek zijn er tragische ongelukken te betreuren waarbij artiesten het niet overleefden. Denk maar eens aan Buddy Holly, Ritchie Valens, Otis Redding, Ricky Nelson, John Denver, om er maar enkele te noemen. Albert Hammond is gelukkig niet getroffen door een vliegtuigramp, maar heeft hier wel een zekere angst voor. Het lied I Don't Wanna Die in an Air Disaster, dat hij in 1974 schreef, heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant gaat de tekst over de angst voor aftakeling, ziekte en oud worden, waarbij hij liever jong, wild en levendig wil blijven in plaats van langzaam te vervagen. En aan de andere kant zingt hij erover dat hij niet dood wil gaan door een vliegtuigongeluk, zoals blijkt uit deze regels. De motor spuwt vuur. Ik word in mijn zetel gedrukt. Ik raak opgewonden van de druk terwijl wij de lucht ingaan. En ik kijk graag naar de wolken en de bergen en de lucht. Wel, ik ben jong, aantrekkelijk en ik wens zo te blijven. Ik wil begeerlijk zijn tot aan de dag dat ik doodga. O Heer, dit noem ik pas leven. Maar ik wil niet doodgaan in een vliegtuigramp. Ik wil niet doodgaan in een vliegtuig. Luister naar Albert Hammond. I don't wanna die in an air disaster.

Je hoorde Albert Hammond, I Don't Wanna Die in an Air Disaster. In Link gaan we nu naar het zuiden van Nederland. Om precies te zijn, de plaats Amerika in Limburg. De band Rowwenhaerze is daar in

1985 opgericht. Zij zingen overwegend in het Horsterse dialect van dit dorp. De muziek varieert qua genre van de gevoelige ballads tot snellere Tex-Mex en folknummers. De naam van de band is trouwens een verwijzing naar Christiaan Heesen, die leefde van 1853 tot 1947. Dat was een nogal zonderlinge en beruchte dorpsfiguur uit Amerika. Deze legendarisch geworden persoon had een ietwat angstaanjagend uiterlijk en een niet onbesproken verleden. Hij kreeg de bijnaam Robin Heesen, oftewel Ruige Heesen, die door de band later werd overgenomen. Onder meer omdat het eigenlijk wel lekker klonk. En ik zei al, ze maakten onder andere ook gevoelige ballads. En ik vind dit een mooi voorbeeld, passend in het thema van deze link. Luister maar eens naar het nummer Auto Vliegtuig, afkomstig van het studioalbum Het Beste van Twee Werelden uit 1999. Uiteraard hoor je de zang van Jacques Poels, die dit als geen ander zo kan brengen.

0: Je luistert naar Link.
1: We gaan naar Frankrijk. Véronique Jeannot is een Franse actrice en zangeres die sinds 1975 singles heeft uitgebracht en in 2012 haar eerste album. Haar single Aviateur, oftewel Piloot, verschijnt in 1988. Het is een romantisch lied over een liefde met een piloot die in zijn stoere leren vliegjack met haar gaat vliegen in de azuurblauwe hemel en zo de aarde die haar bedroefd en wanhopig maakt even kan verlaten. Je hoort de namen van pioniers als Louis Blériot en Charles Lindbergh ook nog genoemd worden in dit lied. Luister naar Véronique Jeannot, Aviateur.

0: Je hoorde Veronique Janot met het nummer Aviateur in deze editie van Link. Die gaat over het werkwoord vliegen. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's, verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link, presentator Pieter Nijhoff.
0: In deze editie van Link ten slotte aandacht voor Gary Brooker. Hij richtte in 1966 samen met zijn vriend Keith Reed de Britse rockformatie Procol Harum op. Zijn zangstem was sterk bepalend voor het geluid van deze band. Gary componeerde onder meer de tophits A Wider Shade of Pale en Homburg, beide uit 1967. In 1979 startte hij een solo carrière en bracht het album No More Fear of Flying uit met daarop de gelijknamige single. En die single was een redelijk succes. Het stond 5 weken in de top 40 met als hoogste plaats nummer 21. Gary Brooker overleed op 19 februari 2022, maar ik laat hem graag nog een keertje horen. Natuurlijk, helemaal passend in het thema vliegen. En hiermee vlieg ik er ook zo'n beetje uit. Tot de volgende link!

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit 1960 tot 1975. En na een volle maand van allerlei thema-uitzendingen gaan we nu gewoon weer eens ouderwets op de normale tour, zeg maar. Dat betekent om 15:15 plaats die van een onbekende, wat toch wel bekend was, enfin, dat gaat u straks horen, rond het 15:30 de jingle van de week en 15:15 uit de platenbak van uw presentator. Een van mijn oude plaatjes, zullen we maar zeggen. We gaan eens lekker ouderwetse tegenaan met een plaat die in 1961 in de hitlijsten stond. De Everly Brothers en Temptation. Ouderwets in mono en de plaat daarna is ook in mono. Dus het ligt niet aan uw toestel.

De eerste mono-single versie van Down Man van de Amsterdamse band Brainbox met onder andere Jan Akkerman in de gelederen. Dat was Down Man. Ja, als het aan sommige mensen ligt, dan gaan we allemaal weer voor een hongerloontje werken en de godsganselijke dag door. Laten we hopen dat het niet zo ver komt dat we in de beschrijving van Matthew and Son terechtkomen van Cat Stevens uit 1967.

van 1960 Music. Tot 1975. Music power. Dit is het Muziekmuseum.

What Becomes of the Brokenhearted, dat was Jimmy Ruffin. We zijn toe aan onbekend van bekend. Bekend is Linda van Dijk, een actrice, althans dat was ze ook. Ze was ook zangeres daarover later, maar ze werd in 1982 uitgeroepen tot beste Nederlandse filmactrice naar aanleiding van haar rollen in de films Twee Vorstinnen en Een Vorst en Ademloos. Ze speelde Tante Jans in Siske de Rat en zo nog een hele hoop meer films. Maar in 1967 was ze zangeres samen met de band Boo and the Boo Boos. Ze maakte een nummer dat heet Sten Gun en dat vertelt de knalharde waarheid achter een knallend apparaat, een geweer.

steeds meer mensen denken anders over een brommer. Ze willen niet zo'n scheurijzer, maar gewoon een fiets met hulpmotor. Een Solex, de bromfiets voor andersdenkenden. Terug van nooit weg geweest. Herontdekt na 25 jaar. Geen lawaai, geen wolkenuitlaatgas. Eenvoudig, lekker veilig en goedkoop. 385 gulden. Solex is voor mensen die het zich kunnen permitteren om gewoon...

Weer terug naar 1961. Dat was Little Ship van Blue Diamonds. Een plaat waar wereldwijd 7 miljoen exemplaren van werden verkocht. Kom daar maar in deze dagen nog eens om. Plaat nu van Ry Cooder. Ja, een beetje aparte, want het verhaal van de boeren die ondergewaardeerd worden. De manier waarop die ze neerzetten als zijnde, ja, een beetje. Ze komen met een wrakke auto al in de stad aan en dan moeten ze. Nou, dat is toch echt niet meer van deze tijd. Maar wel een grappige. Texas on the Farmer feeds us all.

1971, nummer 1 hit. Het Franse jongetjeskoor The Poppies met Non, Non, Rien ne Chance. Terug naar 1966. Georgie Fame en The Blue Flames. Get Away.

Van het originele Columbia vinyl C23254. Dat is Getaway van Georgie Fame en de Blue Flames. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er, ja, traditioneel eigenlijk een beetje. Het heeft te maken met de plaat die, ja, die achter die jingle zit. De, zoals vaker gebeurde, werd er op de wijze van een bepaald plaatje dan een jingle ingezongen door een artiest voor een station. In dit geval was dat voor Radio Veronica. Dat organiseerde een zeilrace. Voor die zeilrace werden door Patricia Pai een aantal leuke jingles ingezongen, waarvan eentje een zeer lang leven werd beschoren. Maar eerst de originele zeilrace jingle. En let u daarbij vooral even op het muziekje wat eronder zit.

Dat baken op zee ging erover dat het Veronica-schip als boei werd gebruikt. Maar dit is toch wel de versie die het langst en meest bekend was. De Engelse versie en een verkorte versie dus.

De basis voor deze jingle was een plaat van Dusty Springfield. Summer is over. Nou, dat past ook goed bij deze tijd. Oktober, ja, het is nu echt wel een beetje klaar met de zomer. Dus die gaan we maar eens draaien.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond om 10 uur, maandagavond om 11 uur, vrijdagavond om 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Wilt u luisteren op een ander moment? Ga dan naar omroep1.nl, klik op de tab Radio gemist en kijk bij het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Uit Haarlem kwam Rob Hoeke en dit was zijn plaat Marcho. Als je Bert Bacharach vraagt welke zangeres wil je het liefst jouw nummers laten zingen, zei hij Dionne Warwick. Had het natuurlijk niet altijd voor het uitzoeken, maar deze Walk On By uit 1964 werd door haar vertolkt.

0: De Who, The Kids All Alright. Geen hit in Nederland, maar wel een lekker plaatje.
1: Uit de oude platenbak van uw presentator.
0: Van een LP die ik kocht ergens in de jaren 70. Ik weet niet meer precies wanneer. Popkracht 538 kan ook wezen dat ik hem gekregen heb. En dan denk je, 538, waar slaat dat nou weer op? En sommige mensen zullen dan toch aan die zender denken die je tegenwoordig nog altijd kan horen. En dat klopt, maar waar komt die naam nou eigenlijk vandaan? Radio 538. Nou, gaan we eventjes terug in de geschiedenis. We hadden het net al over Radio Veronica 192. Dat was 12 jaar de golflengte van het station. Tot in 1972 duidelijk werd dat er erg veel storing zou komen op die golflengte. En toen verhuisde men helemaal naar de andere kant van de radioschaal, naar de 539 meter. Eigenlijk was dat het. Maar omdat 538 beter bekte, 538 volle kracht, werd het 538. Ter gelegenheid van dat heugelijke feit werd er door de platenmaatschappij Negram een LP uitgebracht met allerlei Nederlandse artiesten en bands die daar eventjes meteen gebruik van maakten om op dat verhaal mee te drijven. En zo kan het zijn dat je een foto hebt van het Veronica schip voorop en artiesten eromheen genoemd. Alleen bijzonder is, maar dat is meer iets voor de freaks. Je ziet een foto met Popkracht 538, maar de antenne die op het schip hangt is nog de 192 antenne. Goed, klein detail. We draaien van die LP een nummer 1 hit. De T-set She Likes Weeds.

Aretha Franklin, you make me feel like a natural woman. De tijd dringt een beetje en daarom gaan we meteen door naar de UFO's. CTA 102, het is vernoemd naar een station wat speciaal werd neergezet voor het beluisteren van radiosignalen uit het heelal. Nou, daar wisten de birds wel raad mee.

Ja, de aliens die konden dat muziekje van The Birds waarschijnlijk niet waarderen als ik het zo hoor. CTA 102. En met de vliegende schotel zijn we bijna aangekomen bij de laatste plaat in dit programma. Eerst nog even vermelden, wijdraaien@gmail.com als u wilt reageren op dit programma. Dus wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een leuk plaatje van Loggins en Messina uit 1973. My Music. Graag tot volgende week.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

lachen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen.